0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de 9e overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Gelder, Malsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Nou, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nou in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almas Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers en zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files ontstaan op de A7 Den Oever-Zaanstad. Staat tussen Hoorn-Noord en Afrit Averhoorn 4 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer. De vertraging is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam. Maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus Hoogvliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA-A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderden aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Dus 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nou, het verzommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo.

0: Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken, omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knoopend Empel, 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging, ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Maandenbroek, 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook, 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almas Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file.
4: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint.

0: Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al tijdens de allereerste editie van het evenement.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaarts druk genereren. Nou, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file door grenscontroles 10 minuten vertraging en 5 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
0: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdi hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdië, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen afrit Zürich en Bleesandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenloos de Franse klassieker is, omdat opgeven nooit een optie is. Hoewel het voor de Vries een persoonlijk hoogtepunt is, spreekt hij vooral van een collectieve prestatie. De dynamiek binnen het rijderstrio is volgens hem geweldig en de winst voelt als een ultieme beloning voor het harde werk. Bij deze overwinning voegt de Vries zich bij een zeer select gezelschap. Hij is pas de derde Nederlander in de autosportgeschiedenis die de belangrijkste lange afstandsrace ter wereld wint. Gijs van Lennep en Jan Lammers gingen hem decennia geleden voor.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. De weg is afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer richting Roosendaal kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
3: New truck, big

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file, richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzegen. Ja, maar hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de jongen voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 7 kilometer file bij Zaltbommel. Door gaten in de weg, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door de controles. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder door een ongeluk. Kan omrijden via Breda, A16, A58.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat door een ongeluk op de A17... tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A17 is dicht van Dordrecht naar Roosendaal... tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Men kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Er liggen spullen op de A27 Breda richting Utrecht. Vandaar 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer bij Lexmond. A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen knooppunt Beekberg en Waterberg 4 kilometer file... Daar liggen ook spullen op de weg. De vertraging is een kwartier. Kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg heeft 10 kilometer file tussen Best en Moergestel. De vertraging is een half uur en de rechterrijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdi hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdi, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 2 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar op.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en dat zorgt voor een kwartier tijdsverlies. Dan A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Door een ongeluk is er één rijstrook maar open. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 20 minuten op onthoud door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht. Verkeer richting

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De ontlading was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Waardenburg en knooppunt Empel nog 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del, de A2 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. De Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Zomeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als er de afgelopen tijd is getraind. En dat verklaart ook waarom hij na zijn doelpunt direct naar assistenttrainer Ruud van Nistelrooy sprintte. De twee werken op de trainingen intensief aan het afwerken en Summerfield had de oud-spits vooraf beloofd om de treffer samen te vieren. En volgens Summerfield voelt de selectie van bondscoach Ronald Koeman als een hechte familie. De blik gaat nu op de komende poolwedstrijden tegen Zweden en Tunesië, waarin Oranje punten moet pakken voor een plek in de knock-outfase. Summerfield geeft aan dat hij veel vertrouwen heeft en verwacht dat de ploeg de stijgende lijn in de komende wedstrijden kan doorzetten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid, 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en dit zorgt voor een half uur vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West nog 20 minuten vertraging. En tot slot op de N250 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen. Over de A7, de A32 en de A8.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzege. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de jongen voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knoopend Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ter hoogte van Noorderloos kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint langzaam zeker op gang te komen. De volgende files vallen op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er knopen nu net bij de wegwerkzaamheden een klein half uur vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting, de N50 Emmeloord richting Zwolle bij de Ramspoelbrug is de weg dicht. Er was een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tenslotte valt ook op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de L11 ook wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Tseferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tseferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Cape Verde hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Cape Verde, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunette. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nick de Vries heeft de legendarische 24 uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Nederlandse coureur pakte de algemene overwinning in de prestigieuze hypercar-klasse samen met zijn teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning die lag niet voor de hand. Het team kreeg te maken met een vroege lekke band en een hardnekkig sensorprobleem dat het team veel snelheid kostte. De Vries gaf toe dat hij de winst daardoor meerdere keren uit zijn hoofd heeft gezet. De spanning was in de slotfase van de wedstrijd zelfs zo erg dat de Nederlander de laatste twee uur niet eens live durfde te bekijken. Hij trok zich terug in zijn kamer om afleiding te zoeken. Na de finish reageerde de coureur ontzettend dankbaar, opgelucht en dolblij. Hij benadrukte dat deze slijtageslag laat zien hoe meedogenlijk

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger is op de weg heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt op de weg is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Een stukje verderop op dezelfde A4 tussen knoop het Hofvliet en de Keteltunnel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan, maar dat kost je ook nog eens een kwartier. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knoop het Benelux bijna 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte is het erg druk, of is het langzaam rijden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knoop het Oude Rijn en knoop het Lunette staat 5 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En dat heeft te maken

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton heeft op het circuit van Barcelona zijn allereerste overwinning voor Ferrari gepakt. Ja, voor de Brit is het een emotionele mijlpaal na een loodzwaar debuutjaar bij de Italiaanse renstal. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen gaf na de race eerlijk toe dat de kritiek van buitenaf hem voor het seizoen raakte. Na een jaar zonder podiumplekken begon de Brit soms zelf ook te twijfelen over het racen op het hoogste niveau. Of hij dat niet was verleerd. Door zich tijdens de winterstop volledig af te sluiten van alle negativiteit en zich te focussen op zijn mindset, wist hij tijd te keren. De opleiding was dan ook groot toen Hamilton voor het team uit Maranello op de hoogste treden van het podium mocht plaatsnemen. Voor de coureur is hiermee een absolute jongensdroom in vervulling gegaan. De overwinning krijgt een extra historische glans omdat racelegende Michael Schumacher precies 30 jaar geleden eveneens in Barcelona zijn allereerste zege voor Ferrari boekte. Ondanks het succes blijft Hamilton realistisch over de rest van het Formule 1 seizoen. Hoewel hij kostbare punten inloopt op Kimi Antonelli, kijkt hij nog niet naar de stand in het wereldkampioenschap. Volgens de Brit heeft het team een goede basis gelegd, maar is de achterstand op Mercedes nog niet weggewerkt. En Ferrari bekijkt het kampioenschap daarom stap voor stap.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knobbel Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo. Bij Hengelo Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk, ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het was een droomdebuut voor Crescenzo Summerfield bij het Nederlands elftal. De aanvaller scoorde direct tijdens de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, al zorgde de late gelijkmaker van tegenstander Japan na afloop voor gemengde gevoelens. Nout van Zomeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De buitenspeler gaf na de wedstrijd aan dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Hoewel er volgens hem niets mooiers is dan scoren bij een WK-debuut, had hij de wedstrijd natuurlijk het liefst winnend afgesloten. Desondanks benadrukt de aanvaller dat de spelers hun hoofd niet hoeven te laten hangen. Zijn doelpunt, een geplaatst schot na een actie van de rechterkant, was het resultaat van hard werk. Summerfield geeft de credits aan aangever Ryan Gravenberg en vertelt dat de treffer precies zo tot stand kwam als

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verliep zo rustig deze maandag. En er zijn nog slechts een paar files open. In totaal hebben we nog 30 kilometer file. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Lunetten nog 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 een kleine 10 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong maakt een flinke sprong op de wereldranglijst na zijn overwinning op het toernooi in Italië. Door de winst klimt de Nederlander naar de 72e plek ter wereld, waarmee hij zijn beste klassering ooit nadert. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuze om na Roland Garros langer op gravel te blijven spelen pakt goed uit. De Jong pakte de titel op het toernooi van Katowice dat de status van Challenger toernooi heeft gekregen. Die promotie betekent niet alleen meer punten voor de ranking, maar levert de tennisser ook een mooi financieel extraatje op. Hij verdient ruim 15.000 euro met de eindzegen. Ja, nou, hoewel dat bedrag een schril contrast staat met het prijzengeld van zijn eerdere duel in Parijs tegen de Duitse Alexander Zverev, is de winst een prima resultaat voor hem. De focus van de tennisser blijft voorlopig nog even op het gravel liggen. Terwijl de internationale tennistop zich momenteel voorbereidt op het gras van Wimbledon, kiest de Jong voor een ander pad. Hij speelt eerst nog een toernooi op gravel voordat hij afreist naar Londen. Daar begint hij eind juni zonder veel wedstrijdritme op gras aan de kwalificaties voor het derde Grand Slam toernooi van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op twee plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een opmerkelijke ontknoping in de Zwitserse heuvelkoers. De Belgische wielrenner Liam Slok heeft daar op een bizarre wijze zijn allereerste profoverwinning gepakt. Hij kwam namelijk al vallend over de finishlijn. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Slok reed een ijzersterke wedstrijd en was in de sprint bergop overtuigend de beste. Grote namen als Thibaut Nijs en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe moesten toezien hoe de jonge Belg van de Lotto-ploeg naar de overwinning snelde. Na de finishlijn ging het mis. Slok was zo onder de indruk van zijn eigen prestatie dat hij in volle euforie zijn handen naar zijn hoofd bracht. En door dat ongeloof verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor hij zichzelf onderuit werkte. De renner schoof zo over de streep. Ja, het was wel een uniek beeld voor de officiële finishfoto, maar die had hij zich vooraf waarschijnlijk vast anders voorgesteld. Gelukkig lijkt de schade achteraf mee te vallen. De kerstverse winnaar heeft er geen ernstige blessures aan overgehouden. Volgens de ploegleiding houdt hij er vooral een pijnlijk en gedeukt ego aan over. Slok laat weten dat de opluchting over zijn allereerste grote profzege de pijn van de schaafwonden gelukkig snel doet vergeten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 14 kleinere voetballanden pikken de recente uitspraken van Alexander Zeferin over de opzet van het WK voetbal niet. De UEFA-voorzitter noemt een groot aantal wedstrijden door de uitbreiding van het toernooi totaal niet interessant. En die woorden hebben voor veel onbegrip gezorgd bij de landen die profiteren van het grotere deelnemersveld. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zeferin deed zijn uitspraken in de Sloveense media. Hij erkende dat de uitbreiding naar 48 landen kansen biedt voor kleinere landen, maar plaatste dus ook duidelijke vraagtekens bij het niveau van de affiches. Onder meer de voetbalbonden van Curaçao en Kaapverdi hebben in een gezamenlijke verklaring fel uitgehaald naar de kritiek. Ze benadrukken dat voetbal een universele sport is en dus niet alleen toebehoort aan een selecte groep toplanden. Voor landen als Kaapverdi, Curaçao, Jordanië en Oezbekistan is de kwalificatie een historische prestatie en het uitkomen van een droom. Landen als Haiti en Congo keren na tientallen jaren juist terug op het hoogste podium. En volgens de 14 bonden stimuleert deelname de sportieve ontwikkeling in eigen land en worden er herinneringen voor het leven gemaakt. Ze noemen het dan ook zeer teleurstellend om te suggereren dat hun wedstrijden minder belangrijk zouden zijn. En dat doet volgens hen geen recht aan de offeringen en ambities van de spelers en hun supporters.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.